In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Country.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Working 9 to 5. Nou, laat ik het vandaag maar gewoon tot 12 uur houden. Dat vind ik lang zat. Maar u hoorde natuurlijk de legendarische Dolly Parton. Dolly Parton, welke op 25 augustus jongsleden overleed aan de gevolgen van kanker. En u zult begrijpen dat wij hier bij Crossroads Country Radio en in het bijzonder bij Country Moods hier ja, ook bij stil gaan staan, want het is een van de grootste, zo niet de grootste country zangeressen die de wereld ooit gehad heeft. En ja, ik denk dat zij moeilijk is te overtreffen. Maar ik heet u een hartelijk welkom, een welgemeend goedemorgen. En fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Ja, er komt heel veel van haar voorbij vandaag. We gaan even een beetje probeer ik door haar leven heen te gaan. Door u wat dingetjes te vertellen. Misschien dat u dat wel weet. Maar voor de mensen die haar niet zo van dichtbij, of in ieder geval zo bekend waren met haar. Want ja... Zij verdient een standbeeld. Zij verdient een eerbetoon. Zij verdient zelfs de naam van een vliegveld. Maar daarover straks meer. 9 to 5, daar begonnen we mee. En natuurlijk is onze ja, drie platen met één overeenkomst ook gewijd aan Dolly Parton. Ik heb geen dubbeldraai vandaag. Bewust niet. Omdat er al genoeg gedubbeld, gedriedubbeld, vierdubbeld, vijfdubbeld, zesdubbeld, zevendubbeld. Ja, noem het maar op. Dus Dolly is in de superdubbel, om het zo maar te zeggen. Maar voor het Dolly geweld hebben we ook Ray Price hier klaarstaan. Die denkt dan nog even aan de goede tijden. Oftewel, for the good times.

Hayley Steele, dat is de naam die u hoorde. En deze draaiden we op verzoek, want ook ja, natuurlijk hebben we de verzoekjes. En de verzoekjes van Johan. Eens even kijken, waar heb ik mijn mailtje hier? En deze Hayley Steele met Boyfriend, die draaiden wij voor Kimberly. Heeft één enorme mooie glimlach, uitstraling, waarvoor haar vriend is gezwicht en gevallen. Hij is de gelukkigste man van de wereld. Zo voelt hij zichzelf. Dolly, Rebecca Parton Dean. 19 januari 1946, Nashville, Tennessee. Overleden natuurlijk 25 augustus 2026. Was een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Haar bekendste hits zijn You Are, Jolene, 9 to 5, The Coat of Many Colors en I Will Always Love You. Parton was het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. Haar ouders waren Robert Lee Parton en Avie Lee Owens. Haar 11 broers en zussen waren dichter Willoughby Parton, David Wilburn Parton, Co Denver Parton, Robert Lee Bobby Parton, zangeres Stella May Parton, Cassie Nan Griffith Parton, Randall Hudson, Randy Parton, jeetje, Larry Gerald Parton, de tweeling, Floyd Estel Parton, Frida Estelle Parton, ja, ook een zangeres en actrice Rachel en George Parton. Ze groeide op in een arme familie op een tabaksboerderij van haar vader in Great Smoky Mountains bij Lucas Wright, Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville. Een jaar later nam ze haar eerste single op. Op het Gold Band Records album. Of studio. Ook trad ze op in de Grand Ole Opry. Tevens uitgezonden via de radio. De dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond in Nashville. Op 30 mei 1966 huwde zij in Ringgold, Georgia, met Carl Dean, die een asfalteringsbedrijf leidde. Dean overleed in maart 2025. Het paar had geen kinderen. Samen met haar man heeft Parton 5 van haar jongere broers en zussen opgevoed. Daar heeft haar bij neefjes en nichtjes de bijnaam Aunt Granny, tante, oma vertaald, opgeleverd. Miley Cyrus is een peetkind van haar. Parton overleed 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Ze startte haar carrière als zangeres bij een lokaal radio-televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde naar Nashville en in het midden van de jaren 60. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner, die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner Show te komen. Hier bleef ze 7 jaar. En hun duetten werden beroemd. Begin jaren 70 overschaduwde zij Porter en in 1974 vertrok zij om zich volledig op haar solo carrière te richten. Over haar vertrek schreef ze toen I Will Always Love You, dat een van haar grootste hits werd en later werd gecoverd door Whitney Houston.

Mama Tried. U hoorde, even kijken, Merle Haggard natuurlijk. En deze draaide wel verzoek van Jan Hecht. Ja. Dolly vergaarde grote populariteit als zangeres en componist en won meerdere Country Music Awards in 1968, 1970, 71 en 75 en 76. En in 77 won ze haar eerste Grammy Award. In de categorie Beste Vrouwelijke Country Uitvoering met haar nummer Here You Come Again. In 1980 won ze haar volgende twee Grammys in de categorie Beste Country nummer Het Beste Vrouwelijke Country Performance. 8 jaar later volgde haar volgde nummer 4 in de categorie Beste Country Uitvoering in een duo als groep met het album Trio die ze in 1987 samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris heeft opgenomen. In 2000 won ze haar 5e Grammy in de categorie Beste Samenwerking Country met vocals met het nummer After the Gold Rush van het album Trio 2. Dat ze net als Trio heeft opgenomen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

verzoek van Thijs Jansen draaiden we deze Hilde Vos met What Would Dolly Do? Ja, dat kan je je eigen nu afvragen, maar ze kijkt denk ik van boven naar op ons neer, zeg maar. Ik vertelde al in de eerste inleiding dat een pleegdochter van haar Miley Cyrus is. En Miley Cyrus is natuurlijk de dochter van Billy Ray Cyrus. Misschien wel heel toepasselijk het duet tussen vader en dochter over The Butterfly Fly Away. En misschien slaat dat wel op Dolly.

Ja, Butterfly, Fly Away, Billy Ray Cyrus en zijn dochter Miley Cyrus. Op 18 maart 2007 gaf Parton na ruim 30 jaar een concert of optreden in Nederland. Dat gebeurde in de IJsselhallen in Zwolle. Alle kaarten waren binnen een dag verkocht. Op 19 juni 2008 gaf de zangeres in het kader van haar Backwoods Barbie Tour opnieuw een concert in Nederland. Ditmaal in Ahoy Rotterdam. In 2009 kreeg Parton een ere doctoraat in de muziek aan de Universiteit van Knoxville in Tennessee. In 2022 werd Parton opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Ter gelegenheid hiervan nam zij een rockalbum Rockstar op, waarop ze samenwerkte met tal van rockartiesten. Midden jaren 70 was Parton een veelgeziene gast in tv-specials en praatprogramma's. In 76 kreeg ze haar eigen countryprogramma met de titel Dolly. Dit programma verdween echter na een jaar weer van de buis. In 1980 maakte zij haar filmdebuut naast Jane Fonda en Lily Tomlin in de film 9 to 5. Die door haar geschreven en gecomponeerde titelsong 9 to 5 leverde haar een Oscar-nominatie op in de categorie Beste Originele Lied. Verder kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor de beste filmactrice in de categorie Music, Comedy en Best Nieuwkomer van het jaar en in een film met dames. Andere films waarin Parton meespeelde zijn onder andere The Best Little Whorehouse in Texas uit 1982, die haar een tweede Golden Globe nominatie als actrice opleverde. Ze speelde mee in Rhinestone 1984, Steel Magnolia 1989, Blue Valley Songbird, televisiefilm 1999, Stray Talk 1992 en Joe Phil Noise 2012. Ook had ze een gastrol in de Miss Congeniality Two Armed en Fabulous in 2005 als zichzelf. In 2007 was Parton te zien naast haar peetkind Miley Cyrus in de eerste serie Hannah Montana. Ze speelde een gastrol in de aflevering Good Golly, Miss Dolly en I Will Always Lauder You, waarin ze te zien was als peettante van Miley's steward Hannah Montana. In december 2010 kreeg ze een aflevering Kiss It All Goodbye. Nog één keer terug in Hannah Montana Forever. Het laatste seizoen van de serie.

0: Dr. De Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, dan gaan we eens even kijken, want ook dat gaat gewoon door natuurlijk. 27 augustus, Carter Stanley, Colt Ford en Jeff Cook. We gaan naar 28 augustus. Volgens mij zei ik net december, of niet? Nou ja, 27 augustus hadden we net. 28 augustus, Billy Kramer, Jack Owen, Lando Dodd, Leon Rimes, Shania Twain, Taylor Malpass en Dennis Strumet. Dan gaan we naar 29 augustus, Jimmy C. Newman, 30 augustus, Don Shields, Jana Jay en Kitty Wells. 31 augustus zie ik staan Tommy Hooker. En dan moet ik een bladzijde omslaan. Ja, dan moet je ook nog de juiste kant op gaan. 1 september, Bill Anderson, Lou Childrew en Lyle Lovett. Op 2. Oh jee, nee, dit gaat niet goed. In plaats van 1 slaat hij dus 2 bladzijden over. Dus ik zat al in november. Nou, dat moeten we niet hebben. Nee. We gaan opnieuw naar 1 september. Boxcar Willie, Conway Twitty, George Riddle, Charlie Robinson en Terry Bradshaw. Op 2 september Dusty Owens en Johnny Lee Wills. En dat zijn ze voor deze week. Voor degenen die er nog zijn en niet meer zijn. Ik heb er in ieder geval voor gekozen om iets te gaan draaien van Conway Twitty. Hier is hij met Rest Your Love On Me.

121 North hoor u hier met Moon and Black. Terug te vinden op het verzoeklijstje van Johan. Voor Desiree wilde draaien. Een supervrouw wordt binnenkort weer oma voor de tweede keer. En ja, daar straalt ze gewoon van. Daar kan je gewoon aan haar zien. Ze werkt in een snackbar. En thuis geniet ze van haar kinderen die het zo goed doen op school. Echt een hele supervrouw. En in de reguliere verzoeklijst zie ik een verzoekje staan van Jan. Die wilde graag Joey en Rory horen met Hello Love.

Wordt een beetje knippen en plakken zometeen. Ja, zakelijk. Porten stond bekend om haar zakelijk instinct. Ze heeft een groot deel van haar inkomen geïnvesteerd in het themapark Dollywood in Beacon Forge in Tennessee. Waardoor het toerisme in Tennessee, Kentucky en Ohio groeide. Op het terrein is ook de Southern Gospel Music and Hall of Fame ondergebracht. Ook was Parton directrice van het Dolly Parton Enterprise en mediabedrijf met een waarde van 100 miljoen. Dat zijn nog even een paar knaken.

0: zit stil.
1: Ja.
0: Een bijzonder nummer met een bijzondere betekenis. En ik doe deze van Cody Johnson, Till You Can't, op aan mijn geliefde Wendy. Komen we terug bij Dolly. Want Dolly zong natuurlijk met meerdere artiesten. Dus even kijken, want daar zit wel een verhaaltje aan. Eens even kijken, waar heb ik dat? Light of Clear Blue Morning. Is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse entertainer Dolly Parton. Het nummer verscheen voor het eerst op haar New Harvest album uit 1977. Hij is de album van Gathering en leverde haar een top 20 country hit op. Nou, het nummer is opnieuw uitgebracht in 2026. En dan in het bijzijn van een aantal grootheden uit de country muziek. Waaronder Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah en Reba McEntire. U krijgt van mij de 2026 uitvoering. You know, we're living.

0: Een bijzondere versie van He Stopped Loving Her Today. U hoorde Pamela Rooney. En dat deden we op verzoek van Johan. Want die vroeg deze aan voor Jan. Een kokmeester die van het eind van dit jaar met pensioen gaat, maar zal wel eens een paar keer per maand langskomen. Want zijn zoon van 28, Bas, neemt het restaurant Zien over in Helmond. Eén zoon met een superklasse, want hij is maaltijdkenner. Nou, en ik ben geen kenner, wat ik wel ben. Ik ben vergeten, de maandartiest, foei toch. En dat komt er allemaal door, komt allemaal door Dolly. Maar het is nog geen 12 uur, dus het wordt tijd voor de maandartiest. En dat is Martina McBride.
1: Dit is Country Moods. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, om te beginnen hoor u natuurlijk Don Henley. En dat komt af van zijn Cass County album Word Can Break Your Heart. En daarvoor Martina McBride met One Day You Will. En inderdaad, het weerbericht. We gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden. Het is wisselvallig met wolkenvelden, enkele buien, soms een beetje zon. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind. In de middag wordt het rustiger, zowel wat betreft de wind als de buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En komende week kunnen we regelmatig buien verwachten. Maar er zijn ook dagen die grotendeels droog verlopen. En dan schijnt wel weer wat vaker de zon. We gaan naar woensdag kijken voor de mensen die in onze herhaling zitten. Woensdag verloopt licht wisselvallig met een enkele bui die vanuit het westen worden aangevoerd. De droge momenten zijn echter in de meerderheid. Bij de meest matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Kijken we naar donderdag, blijft het wisselvallig met een mix van zon, wolken en buien. Tussen de buien door zijn er ook droge momenten met geregeld wat zon. Aan de temperatuur verandert weinig, want het wordt 20 tot 21 graden. Bij matige tot vrij krachtige westenwind. Gaan we kijken naar iets langer termijn, naar vrijdag en het weekend wat daarop volgt, blijft de wind uit het zuidwesten waaien, wat zorgt voor een voortzetting van het wisselvallige weertype. De meteorologische herfst lijkt daarmee direct in stijl te beginnen, want dagelijks blijft er kans op buien. De meeste regen wordt in de kustgebieden verwacht, aangezien het relatief warme zeewater voor extra energie kan zorgen voor de buien. Ook de temperatuur blijft vrij constant met maximaal van 19 tot 22 graden. Dat zijn gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Halverwege september neemt de kans op een droge weertype mogelijk weer toe. Wellicht volgt er dan nog een periode met aangenaam nazomerweer. Nou, dat belooft wat.

Ja, inmiddels bij u bekend hebben wij na het weerbericht een item wat heet drie nummers met één overeenkomst. En dat wordt wekelijks verzorgd door Han Kreeftenberg. En daarvoor mijn welgemeende dank, want ik hou ervan dat de mensen een beetje meedenken. En ja, en als ze ook nog eens een keer mee een stukje programma indelen. Ja, geweldig, fantastisch. Dankjewel voor jouw inbreng, Han. Han schrijft ook, hallo André, het overlijden van Dolly Parton heeft ook mij geïnspireerd om deze drie songs uit te zoeken voor de uitzending van zondag. En met een herhaling op woensdag. Iedereen kent natuurlijk Parton van de bekende songs zoals Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, The Coat of Many Colors, enzovoort. Daarom heb ik drie minder bekende songs uitgezocht die veel vertellen over Dolly Parton. Ze heeft naast country ook hele mooie bluegrass albums uitgebracht. We beginnen met de nummer 3. En dat is Dolly Parton, uiteraard, met Bluer Pasture. Harmoniezang Darren Vincent en Rhonda Vincent, geschreven door Dolly Parton. En is een bluegrass nummer, uitgebracht in januari 2001 door Dolly Parton op het cd-album Little Sparrow. Op het label Sugar Hill. Op de tweede plaats vinden wij de Backwoods Barbie, geschreven ook door Dolly, eerste release februari 2008 door Dolly Parton op het cd-album Backwoods Barbie op het label Dolly Records. En ik moet daarbij vermelden dat Dolly meer als 3000 liedjes heeft geschreven. Dat zegt wel wat, hè? Op de eerste plaats, ja, het prachtige My Tennessee Mountain Home, geschreven door Dolly. Eerste opname september 1972, eerste release 72. Dolly Parton, My Tennessee Mountain and the Better Part of Life. En van het album My Tennessee Mountain op het label RCA Victor.

Orbison met zijn Comedians uit het Black and White concert. En nu weer een grote hit van Dolly Parton. Hier is Heartbreaker.

0: Ja, was een grote hit natuurlijk ook. Deze van Dolly Parton. Prachtige Heartbreaker. Brengen ons bij Merle Haggard. Want die is aangevraagd door Jan en Gonnie. Goedemorgen André. Vraag deze uit de oude doos. Je moet hem wel even een beetje afstoffen, denk ik. Are the good times really over? I wish a buck was still silver.
1: I wish a buck was still silver. It was back

Merle Haggard, ja, u hoorde me. Are the good times really over? I was a big, was still silver. I was a bug, moet ik zeggen, ja. Voordat de Dolly mensen inspireerde en een betekenis was voor hele velen. Getuige van de berichten die eigenlijk binnen zijn gekomen. Hier bijvoorbeeld Marion van der Veen uit Amsterdam. In 1996 ging ik studeren en het huis uit. Een spannende tijd waarin alles nieuw en onzeker was. Voorzichtig zette ik mijn eerste stapjes in het volwassen leven. Wat zou het brengen? Met een groep vriendinnen die ik dit jaar had ontmoet, ging ik een weekend naar een vakantiehuisje aan zee. We brachten een groot deel van de tijd door met kaarten, roken en drinken. Smartphones bestonden nog niet, laat staan Spotify. In een la vonden we een cd met nummers van Dolly Parton en Kenny Rogers die we grijs draaiden. En aan het eind van het weekend luidkeels meezongen. We leerden elkaar dat weekend voorzichtig beter kennen. Maakten voor het eerst ruzie, maar kwamen er ook weer met elkaar uit. Het bleek het begin van een levenslange vriendschap die tot op de dag van vandaag duurt. Net als de liefde voor Dolly en haar muziek, die voor mij voor altijd verbonden zal blijven aan het prille begin en het van een bijzondere vriendschap die mij zeer dierbaar is.

Ja, je zou wel twee uitzendingen kunnen vullen. Misschien wel drie uitzendingen. Zoveel nummers zij ook geschreven heeft. You Are hoorde u hier van Dolly Parton. Maar uiteraard is het leven niet voorbij na het overlijden van Dolly Parton. Want er zijn natuurlijk meer artiesten. Ook in Nederland. Gisteren zag ik ze nog optreden. Good Old Dick van Altena. Ja, onze... Ja, senior met zijn zilvergrijze lange haren. Maar daar trad ook de Colonel Hem.

Het asfalt. Nou, respect voor jou, Roy. Zo schrijft Johan ook. Ja, en een truc zit natuurlijk tussen die witte lijnen. En Hans Venneman is voor zijn dagelijks leven ook truckchauffeur.

0: Ja, Don't Know Why I Miss You. U hoorde Riek Vinken, ook deze zanger, komt uit Nederland en is afkomstig uit Drenthe. En groot geworden, althans, hij heeft zijn album opgenomen bij Neo Music. Natuurlijk van die twee uit boven Smilde, zo moet ik dat zeggen. Tijd voor de maandartiest. Hier is Martina McBride met Today I Started Loving You Again.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Ook helaas niet meer onder ons Raoul Malo hier met zijn Mavericks. Met het prachtige Blue Eyes Crying in the Rain, afkomstig van het album Play the Hits uit 2019. Dolly Parton trad in 2007 op in de IJsselhallen, vertelde ik al, in Zwolle. Wat een ongelooflijk schuur voor zo'n wereldster, maar ergens ook wel toepasselijk natuurlijk. Dolly was op dat moment nog helemaal niet omarmd door serieuze muziekliefhebbers. De zaal zat vol met doodgewone mensen, shag-rokende boeren, huismoeders en vaders, lijndansers, mannen met of van middelbare leeftijd op cowboylaarzen en wij, een Amsterdamse vriendengroep, die, vonden we zelf, al heel lang in de know waren over hoe goed ze was. Ze had zoals altijd de lachers op haar hand. Overigens ook toen ze een witte viool pakte met haar lange nepnagels een nep solo weggaf. Maar daarna kreeg ze de hele zaal stil met een heel kwetsbare uitvoering van het nummer Little Sparrow. Als wijze vrouw waarschuwde ze, gekleed in een glitterjurk en met een gigapruik, jonge vrouwen voor onbetrouwbare mannen. Ze liet daarna de stilte even bestaan en zei toen monte: We girls must stick up for each other, don't we? Aldus Audrey Zonneveld uit Amsterdam.

Yeah, do I ever cross your mind? En Two Doors Down, twee prachtige bekende hits van deze Dolly Parton. Dat zal u niet ontgaan zijn dat de internationale luchthaven van Nashville mogelijk vernoemd gaat worden naar de overleden zangeres Dolly Parton. De gouverneur van Tennessee, Bill Lee, en de luchthaven hebben vrijdag bekendgemaakt dat ze een voorstel hebben gedaan het vliegveld te vernoemen. De Amerikaanse countryzangeres overleed onlangs op 80-jarige leeftijd na een verkorte strijd tegen kanker. Het buitengewone leven van Dolly Parton is voor altijd verweven met de identiteit van onze staat, aldus Billy Lee. Volgens de gouverneur is het passend dat er op een plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam van de geliefde dochter van de staat draagt. Tennessee is de geboorte- en thuisstaat van Parton, waar ze opgroeide, haar carrière opbouwde en veel voor de lokale gemeenschap deed. Een petitie voor de naamwijziging had vrijdag al bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel volgens Amerikaanse media op 17 september. En dit is Glenn Gamble.

Ja, na deze Glen Gamble net White Lineman hoorde u Henk Thompson met Country Bumpkin. Toen ik een jaar of 10 was, ergens in de jaren 70, hoorde ik Dolly Parton voor het eerst zingen. Het was You Are en ik vond het zo mooi. Ik verdween echt in haar stem. En later in mijn leven bleken zoveel van haar liedjes opeens precies te gaan over wat ik voelde of meemaakte. Ik was Jolene. Ik viel steeds meer voor die wispelturige man. Looking better than a body has a right to. Here you coming again. Na mijn scheiding vroeg ik me af, do I ever cross your mind? En ik moest misschien 2 deuren verderop naar een feestje gaan. Was mijn leven een Bergen store, waar mijn gebroken hart nog te koop lag? Was the lonely coming down? Hij of ik een heartbreaker? Dolly, oh Dolly, hoe doe je dit? En natuurlijk zongen en zingen mijn zus en ik haar liedjes samen. Islands in the Stream, Coat of Many Colors, The Seeker, My Tennessee Mountain Home, I Will Always Love You. 2 keer zagen we haar lijf. Ze zong haar grote hits en maakte overal dezelfde grapjes. Als iemand uit het publiek iets naar Dolly riep, zei ze met haar heerlijke Southern drawl, I told you that weight in the truck. We vonden haar hilarisch en ijzersterk. It takes a lot of money to look this cheap. Niemand geloofde me toen ik vertelde dat ze 9 to 5 op haar acrylnagels had gecomponeerd. Maar Dolly deed het. Ze was een wonder, een componist, een tekstschrijver, recht naar mijn hart. I love her always. Schrijft Floor Nicolas uit Amsterdam.

helemaal live vertolkt. Martina McBride, When I Stop Dreaming. En daarvoor hadden we twee mooie, ja, ik wilde zeggen duetten, maar het was van het album Trio. Unreleased and Alternate Takes van Linda Ronstadt, Emmylou Harris en Dolly Parton. Maar u hoorde alleen Dolly Parton met Making Plans. En daarna hoorde u nog George Jones en Dolly Parton in The Blues Man. Ja, komen we aan het einde van dit programma. Nog één nummer te gaan. Ik hoop een beetje dat u genoten heeft van deze Dolly special. En zoals ik al zei, er zijn gewoon veel te veel nummers van haar om dat in één show te proppen. Misschien dat we dat nog eens een keer over doen, een Dolly special. Kunnen we natuurlijk altijd overwegen. Mocht u dat leuk vinden, laat het me weten via info@crossroadscountryradio.nl. Net zoals uw andere vragen of op- en aanmerkingen. We gaan eruit met een dame die gisteren nog op de bühne stond op Dick's Picnic. Zij luistert naar de naam Anna McRose, is aangevraagd door Jan Hef met het Something to Believe In. Rest mij u een fijne zondag, een fijne woensdag, een fijne week te wensen. Wees lief voor elkaar en graag tot de volgende. Ik zeg tot volgende week. Dag hoor.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Thank you.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Nog steeds in de top 10 te vinden, de ex nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet. I'm

34 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Co Wetzel en Ella Langley. Hier is J.

nog maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Jelly Rollin, Hands Up. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

Playout 2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsvandeheartland.com. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is Chris Young.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Geboren als vierde van 12 kinderen in de Smoky Mountains van Tennessee, stond ze op haar 13e al op het podium van de Grand Ole Opry. Haar grote doorbraak kwam naast Porter Wagoner, maar ze wilde op eigen benen staan. Als afscheid van hem schreef ze I Will Always Love You, jaren voordat Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van maakte. Met klassiekers als Jolene, 9 to 5 en Code of Many Colors groeide ze uit tot veel meer dan een countryster. Sinds 1999 hoort ze officieel thuis in de Country Music Hall of Fame. Ze overleed op 80-jarige leeftijd.
0: Deze week Spotlight on
1: Dolly Parton.

Late Dolly Parton. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here You Come Again, Even a Fool Would Let Go, and Think About Love. Hits from the Heartland, the best in new country, met Luke Combs, Rethink Some Things.

21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraak zingen voor Blake Whiten. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on that hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren en Lena featuring Chase Matthew. Hier is All My Exes. Tot zo.

0: Hey y'all, it's Dolly Parton.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: The good news is we're back with more of the hottest country.
4: My favorite music.
5: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
6: Hey, this is Lauren Elena.
7: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
3: They all live in our house.
8: This is the station for country music.
9: Hits from the heartland with Camille Janzen.

Jason Charles Miller is naast zijn solo carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraak single Digging in the Dust is deze week de Mighty Roadroller.

opnieuw binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozy en Cowgirl en hits van de Heartland. De best new country elke week met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 13 momenteel in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Luke Bryan, Country As You Knows It. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2018 voor Jimmy Allen en Best Chart. Groetjes, hoi!

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
2: Guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

high, and I get low, so I get high again. I know this guy

0: We heten u welkom bij 2 uur country en bluegrass, Americana muziek. En vanavond eigenlijk een, jammer genoeg een speciale avond. Ja, het is jammer genoeg. Onder ons is Dolly Parton heen gegaan. En we zullen daar vanavond in de uitzending wat stukjes muziek van laten horen. Om haar te eren. Want zo'n groot zangeres en zo'n bijzonder mens. Dat kunnen we dag wel heel duidelijk in zijn dat ze dat wel heeft bereikt in de wereld. Want ze komt natuurlijk uit Amerika. Maar ik heb het gevoel dat op het moment de hele wereld rouwt om haar. Maar goed, Dolly Parton, 80 jaar is ze geworden. En we gaan er zometeen wat muziek van laten horen. Maar voordat we zover zijn, ga ik eerst Leen welkom heten. Goedenavond, Leen.
1: Tiemen, goedenavond.
0: En Gerrit natuurlijk voor, hoe had ik het ook alweer gemaakt? De microfoonassistent.
1: Ja.
0: De schuiver. En dan Johan voor de techniek en Valerie voor social media en alles wat daar in en bij hoort. Aaron Tippen begonnen we mee met Could Not Stop Myself. En dan gaan we naar de Flying Breeder Brothers.
1: Ja, daar is het weer eens een keer tijd voor, dacht ik.
0: Ja, zeker.
1: Een klassieker van de net zo klassieke country rockgroep. De keuze die is gevallen op een nummer van het tweede studioalbum van de band. Burrito Deluxe uit 1970. Waarop we Farther Along, dit is een echt tongbreker. Farther Along vinden, een gospel die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw. Er bestaan veel uitvoeringen van, onder meer van Hank Williams en Johnny Cash en vele anderen. Maar hier zijn de Flying Burrito Brothers in de bezetting met Gram Parsons, Chris Hillman, Bernie Leadon, Sneaky Pete Kleino en Michael Clarke.

dat zij in 1987 opnam samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Phil Spector die schreef het in 1958 voor de groep The Teddy Bears, waar hij toen zelf lid van was. En hij kwam er zelfs mee op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En later hadden ook Peter en Gordon, en daar kende ik het nummer natuurlijk van. En Bobby Vinton er ook nog succes mee, maar in 1987 werd het nummer als het ware weer uit de, ja, hoe zeg je dat, onder de stofdoeken vandaan gehaald. Oh. En onder de aandacht gebracht door de drie eerder genoemde dames en verscheen het op Trio. Het behaalde een toppositie in de Billboard Hot Country Songs lijst, zoals die lijst toen weer heette, en in de Canadese Country Music hitlijst. Luister naar en zwijmel weg met Dolly, Emmylou en Linda. To know him is to love him.

0: Dolly, Emmylou en Linda. Met To Know Him Is To Love Him.
1: En dan gaan we door met het volgende. Ter nagedachtenis aan het overlijden van Dolly Parton. Ze is 88 jaar geworden. Een korte ziekbed gehad met kanker. Daar is ze aan overleden. Ze heeft haar eigenlijk een beetje verkeerd behandeld. Hoe moet ik het zeggen? Want ze was natuurlijk... De man was overleden en daarna is het met haar

echt hard achteruit gegaan. En zo moest Dolly dus je afscheid nemen van deze wereld. Wij hebben vanavond voor haar drie nummers, waarvan ik er twee en Leen eentje. Maar we beginnen dus met het nummer met Dolly Parton en dat vind ik weer mooi, Norah Jones. Want Dolly zong met eigenlijk iedereen. Dus de hele wereld heeft met Dolly wel een keer gezongen. En daarom gaan we nu eerst luisteren naar The Grass is Blue, Dolly Parton en Norah Jones.

0: Blue.
1: Nou, mooi met Dolly Parton samen met Norah Jones. The Grass is Blue. Alleen zei net, we hebben hem al een paar keer gehoord. Maar we hebben hem natuurlijk in het Nederlands al een keer gehad bij ons in de uitzending. Vorige week hebben we hem in het Fries gehad.
2: Ja.
1: Ja, en nu in het echt.
2: Leuk.
1: Ja. Norah Jones en Dolly Parton. Dolly Parton, ze was al vroeg in haar leven muziek aan het schrijven. En een heel belangrijk nummer. En dat heeft echt ook wat te maken met wat we dus nu beleven met Dolly Parton. Het verhaal van Sekke. En dat blijkt dus een opa te zijn van Dolly Parton. En daar heeft zij toen die tijd al heel vroeg over geschreven. Het mooiste onderdeel van het lied is eigenlijk dat Dolly zegt, wanneer zou Jezus terugkomen? Dat kan vandaag, kan morgen, het kan volgende week. Voor hem maakt het niet uit. Hij zegt, ik ben er klaar voor. De aardse leven bestaat uit problemen en verdriet, maar wanneer Jezus hem roept, zou zijn hem die voorbij een recent vat van dit samen als een optimistisch gospelnummer. Over uitkijken naar het sterven. Het niet verdrietig hoeven te zijn. Maar de weg te vinden naar een andere toekomst. En dat schreef Dolly Parton. En het nummer wat zij daarvoor uitgekozen heeft was When Jesus Comes Calling for Me.

0: ter herinnering aan Dolly Parton. Dit prachtige nummer.
1: Ja, en om de breedte van repertoire en werk wat zij heeft gemaakt in haar leven, om dat te illustreren, draaien we nog een mooie cover van een traditional door Dolly Parton, die ik in mijn verzameling vond. En het zou mij verbazen als dit nummer ook is opgenomen in al die overzichten die deze week worden gedrukt en gedraaid. Ik gok van niet. Hier horen we Dolly Parton die zich uitleeft in een stevige uitvoering van het aloude House of the Rising Sun. Een track van het album 9 to 5 and Other Jobs uit 1980. Dolly Parton.

0: En dan luisteren we naar een gast die bij ons in de studio is geweest. Pam McBeth, toen wij 25 jaar bestonden, was zij een van onze gasten die toen meegedaan heeft aan die gezellige uitzending. Ik luister nog elke dag daarna in mijn auto. Dus
1: Nou, dat heeft zijn geld wel opgebracht. Nou, maar we zitten wel erg in de dames.
0: Pam McBeth, ik zal nog even de titel noemen.
1: Sorry.
0: Son of the Preacher Man.
1: Ja. Prachtig. Amy Helm, de dochter van Livon Helm. Die hoorden wij al eens vaker hier. Al dan niet samen met haar vader. Op wiens album zij vaak meezong en speelde. En misschien hoorden we haar wel vaker. Want zij is een veelgevraagd achtergrondzangeres. Onder meer bij artiesten die we hier ook wel regelmatig draaien. Ze maakt zelf 4 soloalbums, waaronder This Too Shall Light in 2018. En daarvan draaien we River of Love, een nummer van de hand van T-Bone Burnett.

0: River of Love van Amy Helm.
1: Dan gaan we weer lekker door, want het gaat prima zo met de muziek, hè?
0: Ja.
1: We zitten weer lekker in voor vanavond.
0: We zitten er heerlijk in, ja. Absoluut. En we zijn nog niet klaar.
1: En we zijn nog niet klaar, want het is al maar het eerste uur. Dus,
0: precies.
1: Maar goed, ik voel voor mezelf, ik heb wat onbekendere artiesten ook gevonden. Ik ben dus weer in de platenkast gedoken.
0: Ja,
1: ja, ja. Ik denk, ik breng vanavond alleen maar cd's mee. Ja. Ik heb zoveel muziek, dat moet ik maar eens even de cd's laten horen. Ernie Oldfield. En ik heb er weinig over te vertellen. Maar ik vind wel dat de muziek, wat hij draait, fantastisch is. I got what I am.

0: Ernie Oldfield en dit nummer I Got What I Am.
1: Nou, mooi.
0: Ja, was leuk weer even.
1: Het zijn van die nummers waar je eventjes recht van overeind gaat zitten, hè?
0: Nou ja, dat klopt, ja.
1: Dat deed je toch al.
0: Dat deed ik sowieso, doe ik het af en toe tussendoor al.
1: Okay. Zonder het gitaarspel van Larry Nechtel had de groep Brad met hun guitarman, laat ik het nou goed zeggen, nooit zo'n succes gehad. Opgericht in 1969 mochten ze hun eerste optreden doen in het voorprogramma van de Flying Burrito Brothers. Ze namen 3 studioalbums op voor ze ruzie kregen met hun solo-gitarist Rob Royer en een vervanger vonden in Larry Nechtel. En dat was een gerenommeerde gitarist die al met de Beach Boys had gespeeld op Pet Sounds en met Simon & Garfunkel op Bridge Over Troubled Water. De titelsong van hun 5e studioalbum Guitar Man, geschreven door zanger David Gates, is eigenlijk heel bijzonder. Het klinkt country-achtig, maar het is het niet. En toch ademt het een stevig country-sfeertje en durf ik het hier gewoon te draaien als een typisch rocknummer dat zwaar beïnvloed is door het country-geluid. Een eerbetoon aan de man met de gitaar. Niemand in het bijzonder, gewoon de Guitar Man.

0: The Guitar Man, He Got to Play. De Guitar Man van Brad, natuurlijk.
1: Ja. Ja, het kwam me heel bekend voor, want in mijn jonge jaren ben ik ook geweest.
0: Ja?
1: Oh. Heb ik daar toch heel veel naar geluisterd. Ja.
0: Zou je niet zeggen met die baard van je?
1: Nee, hè? Nee, maar ik ben ook aan het oefenen voor Sinterklaas.
0: Mm.
1: Hij moet steeds langer worden.
0: Oké. Okay.
1: Maar haar verjaar nog niet. We gaan naar Doyle Lawson. En dan praten we natuurlijk weer over bluegrass muziek. En dat is weer fantastisch. Doyle Lawson, zijn band bestaat uit Doyle Lawson, Steve Cutley, Barry Abernate, Dale Perry en Owen Saunders. Dat zijn de bandleden van
0: Quicksilver.
1: Quicksilver, ja. En op deze cd 14 nummers. Zo, ook ja. Dat, hè, dat is ook wel lekker. En ja, ik...
0: Korte nummers waarschijnlijk, maar toch.
1: Ja, ja, 2,56.
0: Ja.
1: Dus, en daar doen we niks bij af. Zonder BTW en dat, 2,56. Goed, we gaan naar Doyle Lawson luisteren en Sweet Rosie Jones.

0: En zo mochten wij luisteren naar die Sweet Rosie Jones.
1: Nou.
0: Ik zou haar niet kennen.
1: Nee, ik ze tegenkom ook niet.
0: Nee.
1: Maar ja, goed.
0: Maar de muziek was leuk. Ja, en dat is het belangrijkste.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan naar... Ik wil kort even wat over zeggen, Leen. Heerenveen. Marty Stewart, die staat bij ons op de lijst voor het Bristol verhaal.
1: Ja.
0: En daar treedt hij ook op. En heel misschien, maar dat zullen we nog wel zien in de toekomst. Maar dat wachten we rustig af. Komen we hem ook nog een keer te spreken. Maar dat is heel misschien.
1: Heel misschien.
0: Maar nou, wat wil jij over Marty zeggen?
1: Ja, ik wou net zeggen, het is Marty Stewart en zijn band The Fabulous Superlatives. Is al sinds jaar en dag een gevestigde naam in de country. En zij schuwen ook niet met hun muziek eens lekker aan te schurken tegen een ander soort roots music, namelijk de rock. Ik vond een lekker nummer op wat Marty Stewart's voorlopig laatste min of meer succesvolle studioalbum lijkt te zijn, Way Out West uit 2017. Dat werd geproduceerd door Mike Campbell van The Heartbreakers. Het is een nummer dat Marty Stewart samen met Gene Clark, ik zeg alweer, lijkt te hebben geschreven. Het staat op papier. Maar die is al lang niet meer onder ons. En ook niet uit die tijd waar dit album uitstamt, 2017. Hoe dan ook, het is een prachtig nummer. En heeft de pakkende titel Time Don't Wait.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.
5: This

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer doorgaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass Old Time. En voor de rest ga ik het allemaal niet opnoemen, want u kent ze allemaal wel, dat weet ik zeker. En we begonnen ons tweede uur met Bergan. Bergan Valley, Ferry. Of heb ik dat verkeerd, Leen?
1: Nee, het is wel een heel typische naam. Ik zou het, geloof ik, als Beracha uitspreken.
0: Maar... Zo kan het ook nog.
1: Beracha Valley.
0: Ja. Nou, het is gewoon bluegrass muziek. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja, zo is het. En het heet On the Wings of Angels. Nou, dat is ook duidelijk.
0: Dat is ook weer...
1: Er is ook geen woord Frans bij.
0: Nee, helemaal niks. Niks. Dus, maar goed, dat was het begin van het tweede uur. En dan gaan we door met Leen voor het volgende nummer.
1: Ja, daar hebben wij de Dylan cover bij de Lurven. En dat is een item dat ik er altijd graag tussendoor gooi. Als het kan, een country of bluegrass uitvoering van een Dylan nummer. Maar als de handschoen door een Amerikanenband wordt opgepakt, dan is het mij ook goed. Eens kijken wie dat vandaag bereid is om te doen. Ah, kijk, daar hebben we Seldom Seen. Die hebben we al een poosje niet gezien. De bluegrass formatie uit Bethesda, Maryland. Zij coveren een niet zo vaak gedraaid Dylan nummer. Boots of Spanish Leather. Wat Bob Dylan in 1963 opnam. En dat uitkwam op The Times They Are A-Changing. Het album uit 1964.

0: Klinkt niet erg als een Dylan-nummer, gek genoeg. Nou, maar het is uit zijn beginperiode en het is op zich wel een apart nummer.
1: Ja.
0: Boots of Spanish Leather. Seldom Seen heette de band.
1: Die is ook heel bekend.
0: Ja.
1: Ja, zo is de volgende ook. Anne Marie is ook heel bekend.
0: Ja.
1: En het nummer is ook heel bekend. Emmylou Harris die zingt het en er zijn heel veel meer artiesten. Maar het leuke

0: Goed, dit was dus Anne Ray live. En die met haar meezong was Jean Harden. En we zijn er in de tussentijd ook achter welke band bij de EWOP dit nummer gezongen heeft. Dat was Carmel Sheeran en The Raven.
1: Ja, ja.
0: Ken je dat nog?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik ga het in mijn archief opzoeken. Ja. Wat voor vragen dat gesteld heb. En eventueel kunnen we het er over 2 weken nog eens even voor hebben.
0: Laten we dan proberen het interview nog een keer opnieuw te doen.
1: Nou.
0: Volgende gauwling, want ja, we gaan stom kletsen.
1: Oké. Van de Ozark Mountain Daredevils verschijnen op verklaarbare wijze af en toe nieuwe toevoegingen in mijn muziekverzamelkast. Deze keer kwam ik een leuk nummer tegen van hun The Car Over the Lake album uit 1975. Het is van de hand van Steve Cash, destijds zanger van de band en een van de oprichters. En voor zover ik kan nagaan tot zijn dood in 2019 lid van de band. Het nummer heet Cobblestone Mountain, waarmee hij aantoont dat je zelf ook een berg kunt maken als je een beetje handig bent met kinderkopjes en specie. Het is wel slim om dan in kinderkopjesland te gaan wonen en er ook wat magie bij te gebruiken.

0: Nou, mooi, hè?
1: Ja.
0: Kinderen, lief gaan slapen.
1: Nou, wel rusten.
0: Ja. The Ozark Mountain Daredevils met een wat ongebruikelijk liedje, maar wel erg, erg lief.
1: Ja.
0: Cobblestone Mountain.
1: Goed, dan gaan we naar de volgende en dat is Larry Stewart. En dat is een Amerikaanse countryzanger. En dat komt graag in ons programma voor, hoor. Countryzangers.
0: Ik wou net zeggen, joh.
1: Maar deze beste man die was in het verleden de zanger van A Restless Heart. Hij is een interessante figuur, vooral vanwege zijn herkenbare tenor. En zijn grote rol in de band die hij speelde. En in zijn countrymuziek. En dat in de jaren 80, 90. Goed, wat ik heel bijzonder vind, is dat hij gaat zingen.
0: Mooi.
1: Dat gebeurt je niet elke dag.
0: Nee, met een countryzanger weet je het maar nooit.
1: Nee. Hij gaat zingen. They ain't make enough road.

0: kun je hier in de buurt wel tegenkomen, hè? Dan kom je aan fietsen of aanrijden. Mm-hmm. En dan gaat de weg opeens over in een zandweg.
1: Ja, klopt, ja.
0: De Hunneweg in Voorthuizen. In
1: Voorthuizen,
0: een mooi voorbeeld.
1: Klopt, ja. Moet je altijd bot op de rem om
0: te ja, weer precies. Niet, dus nou ja, daar gaat het over.
1: Ja.
0: Had ook de Hunneweg kunnen rijden.
1: Ja, dat was makkelijker.
0: Ja. Sorry.
1: Ja. Maar goed, we hebben nog een paar nummers voordat we zover zijn dat we op mogen houden. Want ik ga nog graag door met Sheryl Crow.
0: Ja, Sheryl Crow die heeft een nummer opgenomen. Ik denk dat dat ook uit die tijd stamt waarop dit verzamelalbum uitkwam met liedjes van Hank Williams. Gezongen en gespeeld door diverse artiesten. Album heet Hank Williams, Timeless. Dat album dus, dat werd geëerd met een Grammy voor het beste country album. Het jaar daarop zal dat waarschijnlijk geweest zijn. Er staan onder meer bijdragen op van Bob Dylan. Dat nummer heb ik al een keer gedraaid, geloof ik. Maar ook van Johnny Cash, van Keith Richards, Tom Petty en Sheryl Crow. En van de laatste is het nummer Long Gone Lonesome Blues.

0: Hey Sheryl Crow, Long Gone Lonesome Blues, een nummer van Hank Williams. En wat ik nooit geweten heb, is dat ze ook nog mooi kunnen jodelen.
1: Dat heb ik ook nooit geweten.
0: Maar toen was ik nog vriendin van Louis Armstrong, hoor ik. Lance Armstrong, misschien dat het daardoor kwam.
1: Ja.
0: Mooi nummer trouwens.
1: Zeker. Ja? Ik heb een cd gevonden, die heeft Harro ook. En die heb ik toevallig nou ook. This is Americana. Ik wist niet dat ik hem had. Laat ik het zo even zeggen. Dat, ja. En ik blijk dat ik er nog eentje thuis heb liggen.
0: Zo.
1: Ik weet niet of het dezelfde is. Of
0: als je hem kwijt wil, dan...
1: Ik ga even kijken of het een dubbel is. Maar als er geen dubbel is, dan hou ik ze allebei graag zelf.
0: Ja,
1: maar op deze cd staan heel veel goede artiesten. Willie Nelson, Alison Krauss, de Jayhawks. Wie dan meer? Ralph Stanley. En ik denk dat we daar eens naar gaan luisteren. Wild Geese Cry. America.

0: hè.
1: Dat was Dave Elvin, een zanger die ik hier nog niet vaak ben tegengekomen.
2: Ik ook niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Dus dan was mijn gevoel goed.
2: Ja, helemaal.
1: Hoewel hij toch al een poosje meeloopt en al heel veel werk op zijn naam heeft staan. Dus dan moeten we nog eens een keer wat dieper ingraven. In de jaren 80 was hij overigens lid van de roots rockband, de Blasters. Maar eind van dat decennium ging hij solo met zijn album Romeo's Escape. In 2006 nam hij zijn 11e studioalbum West of the West op, met uitsluitend nummers van liedjeschrijvers uit Californië. En daarop vond ik dit alleszins fraaie Here in California, geschreven door Kate Wolf. En die zouden we wel moeten kennen.
2: Ja.
1: Die hebben we een tijdje geleden nog een keer gedraaid. Ik ga gelijk door, jongens, want de Rolling Stones die brachten eerder dit jaar een nieuw studioalbum uit onder de naam Foreign Tongues, oftewel Vreemde Talen. En dan zullen er een heleboel luisteraars zijn die zeggen, daar heb je hem weer. De Rolling Stones, wat moet dat nou in dit programma? Nou, tijdens de opname hadden de heren Jagger, Richards en Wood weer eens een country tik waar ze af en toe last van hebben. Dus ja, je moet er altijd even goed naar kijken. Nou ja, last, ons deert het verder niet. Luister gewoon naar Ringing Hollow, een nummer dat schreeuwt om een cover door een country artiest.

0: Nou, als je dat op het einde nou vervangt door wat gejodel.
1: Ja.
0: Goed.
1: Dat had ook nog gekund, ja.
0: Mick Jagger.
1: Ja.
0: En zijn maats Keith Richards en Ron Wood. Want dat zijn de enigen die nog over zijn van de Rolling Stones.
1: Oei.
0: Ja, het wordt dunnetjes. Ja, wordt dunnetjes. Ja. Ringing Hollow was dat van hun meest recente album.
1: En dan dus, kun je het ook Jodeling Hollow noemen. Hè?
0: Jodeling Hollow, ja. Ja. En vooral als je het in een beetje een goede badkamer doet, dan klinkt het lekker hollow ook. Goed, wij zijn benieuwd wanneer dat de eerste coverversie hiervan komt door een country artiest.
1: Ja.
0: Goed, in 1979 nam J.J. Cale zijn vijfde studioalbum op, dat heel passend het cijfer 5 als titel kreeg. Ja, een van de nummers daarop was het zo typische laid-back nummer Don't Cry Sister, dat later ook verscheen op het met Eric Clapton gezamenlijk gemaakte album The Road to Escondido uit 2006. Maar vandaag draaien we het origineel van het album 5 van J.J. Cale. Don't Cry Sister.

0: Oh, dat is zo'n zo'n tekst van het komt allemaal goed. Ja, don't cry sister, het komt allemaal goed. J.J. Cale was dat uit 1979.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat is weer een hele mooie, want dat zijn de Nederlandse die deur bent. Maar samen met Kris Kristoffersen.
0: Oh, dat is
1: goed. En dat is wel leuk natuurlijk. Hè? En ja, waar ze over zingen is Gold, Watch en Chain.
2: Oh, the white rose that blooms in the garden. It grows with the love of my heart.

Goed, dat was het ene laatste nummer voor vanavond. En we gaan zometeen over naar Dottie West. En die gaat ons vertellen over de Country Girl. En onze Country Girl is ons van de week ontvallen.

Ik bedank vanavond Leen voor het meepresenteren. Gerrit voor het meeschuiven. Johan voor de techniek. Valerie voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
4: Dit is je wekelijkse dosis country, Americana en alles wat ertussenin hangt. Dit uur openen we met drie songs van Puck Johnson. Horen we het nieuwe album van de maand van Brett Paisley. Staan we stil bij de original van de week van Billy Ray Cyrus. En is er een driewerf made in Holland. Kortom, genoeg te beleven. We gaan van start.
5: Wait.

Een driedubbele dosis Puck Johnson. Johnson brengt rauwe, ongepolijste Amerikanen met een flinke knipoog. Titels als Thanks to the Cat House en Lowering the Bar verraden meteen dat hij het niet te serieus neemt. By Me a Bayou zette de toon met een moerassige bluesy sfeer. Lowering the Bar gaat er juist wat losser en swingender doorheen. Precies het soort muziek dat Crossroads graag onder de aandacht brengt. Geen grote naam, wel een groot verhaal. Drie songs, één artiest, een prima binnenkomer voor dit uur.

Het album van de maand is Tacklebox van Brad Paisley. En meteen met een zwaargewicht duet. Miranda Lambert schuift aan voor Someone Else's Arms. Paisley, bekend van zijn gitaarvirtuositeit en scherpe pen. En Lambert, een van de grootste countrysterren van haar generatie.

Met een stem vol rauwe soul en country traditie maakt Sarah Lake indruk met haar single If Whiskey Was a Woman. Het nummer pakt de klassieke country thematiek van hartzeer en drank op een hele frisse en krachtige manier aan. Haar doorleefde zang, gecombineerd met de stoere rootsproductie, maakt dit een track die niet snel verveelt.

0: goodbye.
1: Het origineel van de week komt van Billy Ray Cyrus, de man die in 1992 de wereld veroverde met Achy Breaky Heart en decennia later opnieuw furoren maakte dankzij dochter Miley en Old Town Road. She's Not Crying Anymore is het origineel van een song die in het tweede uur nog eens terugkomt in een andere versie. Cyrus blijft, ook na al die jaren, een herkenbare stem in de country.

0: Los Lobos, de Grammy-winnende band uit East Los Angeles, die al sinds de jaren 70 Mexicaans-Amerikaanse invloeden met rock en country vermengt, brengt met Paddy Waxong een speelse single. De band is wereldberoemd geworden met hun cover van La Bamba, maar laat met dit soort songs horen dat hun eigen repertoire minstens zo veelzijdig is.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Old Crow Medicine Show, de band achter de wereldhit Wagon Wheel, brengt hier My Song van het album Cover Stories. Dat album is een eerbetoon aan Brandi Carlile. 10 jaar na haar doorbraakalbum The Story lieten collega-artiesten er ieder hun eigen versie van horen. Old Crow Medicine Show, zelf al jaren een vaste waarde in de Americana, geeft er een eigen, energieke draai aan.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige, maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele, akoestische begeleiding accentueert de donkere, bezwerende tekst.

0: De eerste song in Made in Holland van dit uur komt van Job Alone, van het album Halfway Volume 2. Een Nederlandse titel die je bijna als eerbetoon aan onze eigen polders kunt lezen, verpakt in Americana-sferen. Mooi om te horen hoe dicht bij huis dit genre inmiddels wordt gemaakt.
1: Long ago from France came in Huguenots that believe they sin. Before them there were some Jews in Portugal, they had the blues. Inquisition searched their heads, they came to us for peace and rest. Found their ways fast or slow, we gave them room in the lowlands low.

Ook Barney Willemsen vertegenwoordigt dit uur de Nederlandse Americana scene met Big City Nights. Een titel die anders doet vermoeden, maar Willemsen weet er een herkenbare, ingetogen sfeer aan te geven. Weer een naam die laat zien en horen dat je voor goede country niet per se de oceaan over hoeft.

De derde Made in Holland song is van David van Kolwijk, She's Almost Ready. David is al meer te gast de laatste weken. Nederlandse Americana blijft dit uur goed vertegenwoordigd en van Kolwijk voegt daar zijn eigen melodieuze bijdrage aan toe. Precies het soort ontdekking waar Crossroads graag ruimte voor maakt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Carly Scott Collins is een van de jonge, veelbelovende stemmen in de country op dit moment. En Hang It Up laat goed horen waarom. Ze combineert een klassiek country geluid met een frisheid die bij haar leeftijd past.

Paisley met Treating Whiskey van Tacklebox. Waar hij eerder samen met Miranda Lambert te horen was, doet hij het hier solo. En laat hij zijn gitaarwerk weer flink spreken. Een mooi contrast tussen het duet en dit meer op zichzelf staande nummer.

Kimmy Bitter brengt met Tipsy Twilight een track van haar album Bittersweet. De titel verraadt al de sfeer, een beetje aangeschoten, een beetje weemoedig. Precies op de rand van de schemering. Het is een fijne, sfeervolle song.

We sluiten dit uur af met Zack Top en Good Girls and Cowgirls. Top is een van de opvallendste namen van de laatste tijd. Zijn traditionele bijna jaren 90 geluid slaat aan bij een nieuwe generatie luisteraars die op zoek zijn naar echte country. Een toepasselijke, energieke afsluiter van dit eerste uur. Blijf zitten, want in het tweede uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Horen we hoe Brandy Carlile door collega's wordt vertolkt. En is Turner Cody onze spotlight act. Tot zometeen.

0: Sir, please don't kick me out. I don't have a hotel or a house.
1: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom bij deel 2. Dit uur een bijzonder moment. We staan stil bij Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden, met 3 songs uit haar rijke oeuvre. Ook horen we hoe Brandi Carlile dit uur door anderen wordt vertolkt. En is Turner Cody onze In The Spotlight gast. Verder volop nieuwe singles. Jason James opende met Honky Tonks In Mind. James staat bekend om zijn eerlijke, klassiek geïnspireerde countrygeluid, met invloeden die duidelijk teruggrijpen op de honky-tonk-traditie. Een stevige binnenkomer die precies de sfeer van dit uur zet. Traditionele country zonder opsmuk.

Nu twee songs waarin collega-artiesten het werk van Brandi Carlile vertolken, onze act van de maand. Die Avett Brothers, het Amerikaanse broederduo uit North Carolina, brengt Have You Ever, terwijl Kris Kristofferson, de legendarische songwriter en acteur, die we eind 2024 verloren, met Turpentine hun bijdrage levert. Carlile zelf brak in 2018 groot door met dat album. Mooi om te horen hoe verschillend haar songs klinken in de handen van anderen. Bij de Avetts wat luchtiger, bij Kristofferson juist doorleefd en sober.

Brad Paisley met Tell Me Your Life Story van Tacklebox. Een song die, zoals de titel al zegt, draait om verhalen ophalen. Precies het soort songwriting waar Paisley al zijn hele carrière goed in is. Weer een andere kant van hetzelfde album dat we deze maand op de voet volgen.

Van het album Outskirts of Town komt dit duet van Mo Pitney en Jake Worthington. Beide heren gelden als bewakers van de traditionele country. En dat is in deze titel en de uitvoering goed te horen. Een eerbetoon aan het ouderwetse geluid.

De van Hawaii afkomstige zanger Jos Totofi, vaak de Luther van Dros van de Stille Oceaan genoemd, maakt een verrassende en geslaagde uitstap naar de country roots op zijn single Baby Blue, geschreven door Hans Bouwens van de George Baker Selection. Zijn fluweelzachte, krachtige stemgeluid geeft deze ballad een unieke, soulvolle lading die je zelden hoort in het genre.

0: Eerder in deze aflevering hoorden we het origineel van Billy Ray Cyrus. Hier is de versie van de Zuid-Afrikaanse formatie West. Interessant om de twee uitvoeringen naast elkaar te zetten en te horen welke keuzes een andere artiest maakt met dezelfde song. West geeft het geheel een iets eigentijdse jasje.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kenny Chesney, een van de grootste stadionvullers die de country kent, brengt met Silver Sands Marina precies het soort ontspannen, kunstgeoriënteerde song waar hij zijn naam mee heeft gevestigd. Zon, water en country. Het is zijn handelsmerk en het werkt hier weer als vanouds.

Dan nu het moment waar we dit uur speciaal ruimte voor maken. Dolly Parton is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Nashville is heen gegaan. Iets meer dan een jaar na het verlies van haar man Carl Dean. Wij herdenken haar met 3 songs. Te beginnen met Tomorrow is Forever, haar duet met Porter Wagoner uit 1970. Daarna Here You Come Again, een van haar grootste crossover-hits. En Eagle When She Flies, een song die haar kracht en onafhankelijkheid als vrouw in de muziekindustrie treffend samenvat. Parton verkocht in haar 60-jarig durende carrière meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden songs, waaronder Jolene en I Will Always Love You. Deze reuzin van de country is niet meer, maar haar songs zoals deze 3 blijven overeind. Rest in peace, Dolly.

Carly Pearce, bekend van hits als Every Little Thing en What He Didn't Do, brengt met You Can Have Him weer een herkenbaar staaltje moderne mainstream country. Pearce weet feilloos de balans te vinden tussen persoonlijke teksten en radiovriendelijke productie. Een stevige, zelfverzekerde single.

0: can have him.
1: Pete Astudillo brengt met Goodbye Texas Tornado een emotioneel en eervol eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Tejano en Tex-Mex muziek. Astudillo, bekend van zijn werk met Selena y Los Dinos, combineert traditionele Latino-invloeden met warme country-elementen. Het nummer is een weemoedige groet aan vervlogen tijden en muzikale helden, omlijst door prachtig accordeonspel en meeslepende zang.

De gast in de rubriek In de Spotlight is Turner Cody met twee songs. Cigarettes Inside en Delmar Avenue laten samen goed horen waar Cody voor staat. Rauwe, verhalende Amerikanen met een flinke dosis eerlijkheid. Twee songs, sober geproduceerd met een nadruk op tekst en stem.

We sluiten deze aflevering af met Miranda Lambert, die we eerder al hoorden in duet met Brad Paisley. Nu solo met haar nieuwe single Till the Going's Gone. Lambert is een van de grootste namen in de hedendaagse country, met een indrukwekkende lijst awards op haar naam. Een gepaste, krachtige afsluiter van deze 2 uur durende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander Amoy.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

with my newfound heart, newfound me just trying to start.

0: ask why. Sounds like a plan. Newfound land. With my newfound heart. Newfound me just trying to start back up.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.